een week 14, 18 jaar. Ik heb schon die Wettine. Het passieve, niet zu ihm steht, niet zu ihm stimmt. Het is hart auf hart.